Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand op het balkon aan de Kater Donk is aangestoken. Dat hebben de brandweer en de politie bekendgemaakt. De brand zorgde voor flinke schade aan de gevel en het balkon. Diverse woningen moesten worden ontruimd. Ook de omgeving werd afgezet. Hoe de brand wel is ontstaan, is niet bekend. De FIOD heeft vorige maand 4 verdachten aangehouden op verdenking van grootschalige btw-fraude. Onder de verdachten zit ook iemand uit Breda. Bij doorzoekingen in Loodsen werden bijna een 500.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Ook nam de opsporingsdienst een auto, cadeaubonnen, papieren en digitale administratie mee. Aan de rand van het Wilhelminapark komen misschien 19 nieuwe woningen. Ze moeten gebouwd worden op de plek van het voormalige ANWB-kantoorpand. Volgens het college van burgemeester en wethouders is de woningbouw haalbaar. De komende periode wordt het ontwerp verder uitgewerkt en worden er afspraken tussen gemeente en ontwikkelaar gemaakt. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken.

0: en zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. De A58 tussen Breda en Roosendaal gaat deze zomer 2 keer een week dicht voor onderhoud. De eerste periode is tussen 4 en 12 juli en geldt dan voor de weg richting Breda. Op 8 tot 16 augustus wordt de weg afgesloten richting Roosendaal. Weggebruikers moeten rekening houden met een half uur extra reistijd. Ga je op reis? Check dan altijd even de diverse apps. Een fietser is gewond geraakt na een aanrijding. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Molstraat en de Rooselarenstraat. Het meisje kwam in botsing met een auto en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. Een opmerkelijke diefstal in de binnenstad van Breda. Er bleek namelijk een vrachtwagen opengebroken waaruit meerdere Lego-dozen waren gestolen. De politie heeft direct onderzoek ingesteld. Even later op de dag kon een verdachte worden aangehouden. Deze zit voorlopig nog even vast en de politie heeft de zaak in onderzoek. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine

0: In de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Uray in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. De FIOD heeft vorige maand 4 verdachten aangehouden op verdenking van grootschalige btw-fraude. Onder de verdachten zit ook iemand uit Breda. Bij doorzoekingen in Loodsen werden bijna een half miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Ook nam de opsporingsdienst een auto, cadeaubonnen, papieren en digitale administratie mee. Aan de rand van het Wilhelminapark komen misschien 19 nieuwe woningen. Ze moeten gebouwd worden op de plek van het voormalige ANWB-kantoorpand. Volgens het college van burgemeester en wethouders is de woningbouw haalbaar. De komende periode wordt het ontwerp verder uitgewerkt en worden er afspraken tussen gemeente en ontwikkelaar gemaakt. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand op het balkon aan de Kater Donk is aangestoken. Dat hebben de brandweer en de politie bekendgemaakt. De brand zorgde voor flinke schade aan de gevel en het balkon. Diverse woningen moesten worden ontruimd. Ook de omgeving werd afgezet. Hoe de brand wel is ontstaan, is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept.

0: Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand op het balkon aan de Katerdonk is aangestoken. Dat hebben de brandweer en de politie bekendgemaakt. De brand zorgde voor flinke schade aan de gevel en het balkon. Diverse woningen moesten worden ontruimd. Ook de omgeving werd afgezet. Hoe de brand wel is ontstaan, is niet bekend. Het aantal glasvezelaansluitingen is sinds 2022 meer dan verdubbeld. 4 jaar geleden hadden bijna 45.000 mensen mogelijkheid tot een snellere internetverbinding. Vorig jaar lag dit op ruim 97.000. Een nieuwe aansluiting betekent nog niet direct ook toegang tot het internet. De actieve abonnementen stegen van ruim 11.000 naar ruim 34.000 aansluitingen. Het nieuwe college van burgemeesteren en wethouders is gestart in Breda en zij hebben meteen ambitie laten zien. In de komende 4 jaar moeten er 7000 woningen bijkomen en moet de binnenstad een meerdaagse verblijfstad worden. Mensen vertrekken nu vaak na een dag, terwijl de binnenstad veel meer te bieden heeft. Het college gaat aan de slag om voorzieningen bekender te maken, zodat mensen langer blijven hangen. Het voorstel van het college moet nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad en dat gebeurt waarschijnlijk op 2 juli. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.

0: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
1: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
2: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op Breda Nu. Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Wave speelde vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De Amerikaanse vicepresident Vance komt vandaag aan in Zwitserland voor overleg met Iran. Hij hoopt vooruitgang te boeken bij het stoppen van de aanvallen op Libanon en rond het Iraanse nucleaire programma. De gesprekken gaan over de uitwerking van het eerdere akkoord dat moet leiden tot een vredesplan. Daarin staat dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of aanschaffen. Nog onduidelijk is wat er moet gebeuren met de enorme hoeveelheid verrijkt uranium die Iran al in zijn bezit heeft. De Britse premier Starmer treedt naar verwachting morgen af, meldt de krant The Observer. Volgens de krant vindt Starmer zijn positie onhoudbaar geworden na aanhoudende kritiek binnen zijn partij. Een regeringsbron benadrukt dat de premier zich voorlopig volledig op zijn werk blijft richten. Starmer lag onder vuur door de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Daarna won partijgenoot Burnham een parlementszetel, zodat hij nu een gooi kan doen naar het partijleiderschap. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. De A58 tussen Breda en Roosendaal gaat deze zomer 2 keer een week dicht voor onderhoud. De eerste periode is tussen 4 en 12 juli en geldt dan voor de weg richting Breda. Op 8 tot 16 augustus wordt de weg afgesloten richting Roosendaal. Weggebruikers moeten rekening houden met een half uur extra reistijd. Ga je op reis? Check dan altijd even de diverse apps. Het Breda Fotofestival heeft de volledige line-up bekendgemaakt. In september verandert de stad opnieuw in een uitgestrekt podium voor fotografie en kunst. Ruim 40 fotografen doen mee. Bekende namen die meedoen zijn onder andere Noor Abed en Yuki Kihara. Vanaf 11 september is de kunst te zien. Het aantal glasvezelaansluitingen is sinds 2022 meer dan verdubbeld. 4 jaar geleden hadden bijna 45.000 mensen mogelijkheid tot een snellere internetverbinding. Vorig jaar lag dit op ruim 97.000. Een nieuwe aansluiting betekent nog niet direct ook toegang tot het internet. De actieve abonnementen stegen van ruim 11.000 naar ruim 34.000 aansluitingen. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Hans uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio via televisie.

0: televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu.
2: De Schotse politie heeft een 36-jarige man opgepakt na een reeks gewelddadige aanvallen in de hoofdstad Edinburgh. Daarbij raakten 5 mannen gewond, onder wie meerdere moslims. De eerste aanval vond plaats bij een moskee. Op sociale media circuleren beelden waarop de verdachte vernielingen aanricht en anti-islamitische neuzen roept. Volgens de politie lijken de aanvallen gericht te zijn geweest tegen moslims. Premier Swinney noemt het geweld onaanvaardbaar en zegt dat er geen plaats is voor racisme en intolerantie. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen, en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht.
1: Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Waves speelden vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. De A58 tussen Breda en Roosendaal gaat deze zomer 2 keer een week dicht voor onderhoud. De eerste periode is tussen 4 en 12 juli en geldt dan voor de weg richting Breda. Op 8 tot 16 augustus wordt de weg afgesloten richting Roosendaal. Weggebruikers moeten rekening houden met een half uur extra reistijd. Ga je op reis? Check dan altijd even de diverse apps. Het aantal glasvezelaansluitingen is sinds 2022 meer dan verdubbeld. 4 jaar geleden hadden bijna 45.000 mensen mogelijkheid tot een snellere internetverbinding. Vorig jaar lag dit op ruim 97.000. Een nieuwe aansluiting betekent nog niet direct ook toegang tot het internet. De actieve abonnementen stegen van ruim 11.000 naar ruim 34.000 aansluitingen. Komende week barst het Zero Waste Festival weer los. Tijdens de 5e editie ontdekken bezoekers hoe eenvoudig en leuk het is om met minder afval te leven. Dit jaar staat centraal dat niet alleen spullen, maar ook kennis, ideeën en inspiratie met elkaar gedeeld mogen worden. Inmiddels is het Bredase concept doorgegroeid naar een landelijk initiatief. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: You're coming along.
1: Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en de toestand van de persoon is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te melden. In Washington zijn meerdere mensen aangehouden vanwege vermeend vandalisme bij de beroemde Reflecting Pool van het Lincoln Memorial. President Donald Trump stelt dat beschadigingen hebben geleid tot nieuwe reparaties aan de onlangs gerenoveerde vijver. Onder de aangehouden personen zou ook voormalig Olympisch kanovaarder David Carter Hearn zijn. Hij ontkent vandalisme en zegt alleen loslatende verf te hebben aangeraakt. De Britse koning Charles gaat als eerste vorst in de geschiedenis zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Buckingham Palace zegt dat de koning zelf op deze stap heeft aangedrongen om de transparantie van het koningshuis te vergroten. Britse vorsten zijn voor bepaalde belastingen vrijgesteld, al betalen ze

0: al tientallen jaren vrijwillig belasting. De belastinggegevens van Charles worden donderdag gepubliceerd als onderdeel van de jaarlijkse financiële verantwoording van het Britse Hof. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werk werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Oh.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. De A58 tussen Breda en Roosendaal gaat deze zomer 2 keer een week dicht voor onderhoud. De eerste periode is tussen 4 en 12 juli en geldt dan voor de weg richting Breda. Op 8 tot 16 augustus wordt de weg afgesloten richting Roosendaal. Weggebruikers moeten rekening houden met een half uur extra reistijd. Ga je op reis? Check dan altijd even de diverse apps. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders is gestart in Breda en zij hebben meteen ambitie laten zien. In de komende 4 jaar moeten er 7000 woningen bijkomen en moet de binnenstad een meerdaagse verblijfstad worden. Mensen vertrekken nu vaker na een dag, terwijl de binnenstad veel meer te bieden heeft. Het college gaat aan de slag om voorzieningen bekender te maken, zodat mensen langer blijven hangen. Het voorstel van het college moet nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad en dat gebeurt waarschijnlijk op 2 juli. Komende week barst het Zero Waste Festival weer los. Tijdens de 5e editie ontdekken bezoekers hoe eenvoudig en leuk het is om met minder afval te leven. Dit jaar staat centraal dat niet alleen spullen, maar ook kennis, ideeën en inspiratie met elkaar gedeeld mogen worden. Inmiddels is het Bredase concept doorgegroeid naar een landelijk initiatief. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jos Duistra met het radionieuws op Breda Nu. Huishoudens met zonnepanelen krijgen vanaf 2027 te maken met een hogere energierekening door het verdwijnen van de salderingsregeling. Die kan voor een gemiddeld huishouden oplopen met ruim 300 tot 440 euro per jaar. Toch blijven zonnepanelen financieel aantrekkelijk, aldus gaslicht.com. De organisatie adviseert zoveel mogelijk zelf opgewekte stroom direct te gebruiken, bijvoorbeeld voor de wasmachine, droger, airco of het opladen van een elektrische auto, en daarmee jaarlijks honderden euro's te besparen. Miljoenen Brazilianen zijn opgeschrikt door een opvallende noodmelding op hun telefoon. In het bericht werd gewaarschuwd voor een aanval van buitenaardse wezens. De melding verscheen in 9 steden, waaronder São Paulo, Rio de Janeiro en Brasilia, en ging gepaard met een luid alarmsignaal. De Braziliaanse autoriteiten benadrukken dat er geen sprake was van een noodsituatie. Volgens de Nationale Burgerbescherming heeft een onbevoegde van buitenaf toegang gekregen tot het waarschuwingssysteem. De politie onderzoekt de zaak. Het KNMI heeft code oranje voor Limburg vannacht ingetrokken. De waarschuwing gold vanwege zware onweersbuien met kans op hagel, veel regen en stevige windstoten. Voor Limburg en meerdere andere provincies blijft wel code geel van kracht voor plaatselijke onweersbuien. Daarnaast geldt in vrijwel heel Nederland nog een waarschuwing voor hitte. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en de toestand van de persoon is niet

0: bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te melden. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook

0: angels.
1: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
2: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Komende week barst het Zero Waste Festival weer los. Tijdens de 5e editie ontdekken bezoekers hoe eenvoudig en leuk het is om met minder afval te leven. Dit jaar staat centraal dat niet alleen spullen, maar ook kennis, ideeën en inspiratie met elkaar gedeeld mogen worden. Inmiddels is het Bredase concept doorgegroeid naar een landelijk initiatief. Het aantal glasvezelaansluitingen is sinds 2022 meer dan verdubbeld. 4 jaar geleden hadden bijna 45.000 mensen mogelijkheid tot een snellere internetverbinding. Vorig jaar lag dit op ruim 97.000. Een nieuwe aansluiting betekent nog niet direct ook toegang tot het internet. De actieve abonnementen stegen van ruim 11.000 naar ruim 34.000 aansluitingen. De FIOD heeft vorige maand 4 verdachten aangehouden op verdenking van grootschalige btw-fraude. Onder de verdachten zit ook iemand uit Breda. Bij doorzoekingen in loodsen werden bijna €500.000 aan contant geld in beslag genomen. Ook nam de opsporingsdienst een auto, cadeaubonnen, papieren en digitale administratie mee. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Mijn hart stond 8 minuten stil.
6: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
7: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hey opa, hoor je dat?

0: Ik loop ook mee met Vee Vermarcheert. Kom je ook kijken?
1: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
2: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda nu.
4: De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast, volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. De kwestie tussen Israël en Libanon wordt gezien als het grootste struikelblok voor het akkoord. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen. Met de noodverordening mag de handhaving nu mensen wegsturen. Het is ook verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen. Bij Russische aanvallen op verschillende regio's in de Oekraïne zijn gisteren en vannacht tenminste 8 mensen gedood en meer dan 30 gewonden gevallen. Dit melden lokale autoriteiten. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwde gisteravond dat Rusland een grote aanval aan het voorbereiden is en zei dat zijn volk goed op zichzelf moest passen. Rusland meldt dat er vannacht 239 Oekraïnse drones zijn uitgeschakeld. En in Brazilië werden dit weekend mensen in meerdere steden ineens opgeschrikt door een alarmmelding op hun mobiele telefoon. Er werd daarin gewaarschuwd voor een aanval van buitenlandse wezens. Volgens de Braziliaanse autoriteiten ging het om een onbekende persoon of instantie die illegaal toegang had gevonden tot het alarmeringssysteem. De zaak wordt onderzocht en het systeem is uit voorzorg offline gehaald. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Goedemorgen luisteraars. Het is zondag 21 juni, iets over 10:00. En weer tijd voor een uurtje klassiek in en om Breda. We cirkelen vanochtend rond het thema Vaderdag. Dat is een fijne kapstok, dacht ik, voor bekende en onbekende klassieke muziekfragmenten. En zoals gebruikelijk krijgt u van ons ook de weekagenda. Tegenover mij bedienen Henk Schiering en Adrie Lipse techniek en mijn naam is Connie de Jong.

U luisterde naar Vltava, sorry, de Moldau. Nummer 2 uit Mavlast, mijn vaderland, van componist Smetana. Uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Daniel Barenboim. Het was een opname uit 2020. En het is ook het lievelingsstuk uit zijn jeugd van mijn eigen piano-echtgenoot. Kelvin hoorde dit stuk toen hij 10 jaar oud was en hij was meteen verkocht. Miss Wakely, de schooljuffrouw, had in de klas een opname van de Moldau laten horen en er een heel mooi verhaal bij verteld. En de kleine Kelvin moest en zou een langspeelplaat bemachtigen van het stuk. Maar hij wist de titel niet meer. En volgens het verhaal heeft hij wekenlang gezeurd, en ik begrijp dat dat verhaal heel goed kan kloppen, en zijn moeder meegesleept naar alle muziekwinkels in Southampton. En uiteindelijk is het goed gekomen, want het werk en het kind dat daardoor was betoverd hebben elkaar daarna nooit meer losgelaten. En over betovering en loslaten gesproken, hier is een melodietje bedoeld voor mijn eigen lieve vader, die inmiddels de helderste ster is aan het nachtelijk firmament. Voor wie muziek en het podium een levensader was. Van zijn eigen bekroonde Bredase carnavalskrakers, de koormuziek, de familieliedjes die rijkelijk vloeiden bij de vele feesten, tot aan het nieuwjaarsconcert en alles wat daartussen lag. Alles werd omarmd. Van de instrumenten die hij speelde, was de accordeon zijn meest trouwe metgezel in de zomers en in de winters van zijn leven. En daarom met een dankbare buiging aan hem uit de 4 jaargetijden van Vivaldi. Het Presto uit Zomer, gespeeld door accordeonist Alexander Rushtevich.

Dat was Alexander Rushtevich met Vivaldi's Presto uit de zomer van de vier jaargetijden. Vaderdag werd in 1909 bedacht door een dame uit Washington State om de kracht en het doorzettingsvermogen van haar vader te eren. In Nederland wordt Vaderdag vanaf 1937 gevierd. En in 1948 heeft de Nederlandse Bond van Modedetaillisten, ik weet niet of u wist dat die bestond, ik in elk geval niet totdat ik het las, maar in 1948 heeft die Nederlandse Bond van Modedetaillisten Vaderdag als feestdag vastgesteld op de derde zondag van juni. En sindsdien vieren we dat ieder jaar en dus ook vandaag. Toen ik dit programma voorbereidde, heb ik een paar kinderen van bevriende vaders en collega's gevraagd welk muziekstuk zij graag zouden willen laten horen voor hun vader. En een van hen was de dochter van Erik, met deze ode aan haar zingende vader. Home, no more home to me, whither must I wander? Het is de iconische openingszin van The Songs of Travel van Vaughan Williams. Dat was haar keuze voor haar vader Erik. Een lied over het verstrijken van de tijd en het achterlaten van de mensen en een plek die ooit thuis was.

Dat was Whither Must I Wander van Ralph Vaughan Williams. Nummer 7 uit de cyclus Songs of Travel. Gezongen door de altijd prachtige Bryn Terfel en Malcolm Martineau aan de piano. Natuurlijk heb ik ook aan onze dochters gevraagd welk vaderdagmuziekje zij zouden willen laten horen voor hun papa Grout. En daar hoort vanzelfsprekend een klein verhaaltje bij. Als kleine meisjes speelden onze dochters het computerspelletje Sims. Een virtueel poppenhuis met personages erin. Kinderen, maar ook volwassenen, konden er vrij rondzwervend het huis ontwerpen en de bewoners de poppetjes aankleden. Voor onze jongste dochter, toen 10 jaar oud, die zelf op pianoles zat, was het superleuk dat die poppetjes ook instrumenten konden leren bespelen. En hoe beter ze daarin werden, des te moeilijker werden de stukken die ze moesten oefenen. En na een tijdje speelde haar poppetje Chopin wals nummer 10 in B-majeur. En wat dat popje kon veel de dochterlief ook kunnen. En samen met papa Kelvin begon ze aan het best wel moeilijke stuk, maar met ijzeren volharding en hulp van haar vader leerde zij het spelen. En ik ben benieuwd of Vladimir Ashkenazi ook zo'n leuke anekdote heeft bij zijn wals nummer 10 van Frédéric Chopin.

Dat was Chopin, de wals nummer 10 in B mineur, gespeeld door Vladimir Ashkenazy. En bij deze dus een hele gelukkige vaderdag aan alle vaders en vaders van vaders. Pianiste Hélène Grimaud werd geboren in Aix-en-Provence in 1969, waar zij op 9-jarige leeftijd begon met pianospelen. Na haar opleiding aan het Conservatoire de Paris rees haar ster snel en zij verhuisde op 21-jarige leeftijd naar Florida. Naast de piano heeft Hélène Grimaud een diepe passie voor wolven en inmiddels fokt en beschermt ze de wolf. En naast haar faam als topmuzikus maakte zij ook naam als auteur. En vooral het boek Ongewone Lessen uit 2006 is een aanrader voor wie meer van Hélène Grimaud en haar reis door leven en muziek te weten wil komen. Grimaud maakte een veelgeprezen opname van het tweede pianoconcert van Johannes Brahms. Daarin verwierf zij faam door haar intense en gepassioneerde benadering van dit stuk. In een onstuimig, vurig en technisch indrukwekkend spel benadrukt zij de lyrische en stormachtige contrasten van de beroemde compositie van Johannes Brahms.

Ja, u hoorde het. Brahms Allegro non troppo uit het tweede pianoconcert in Bes majeur. Gespeeld door de Vienna Philharmonica onder leiding van Andries Nelsons met Hélin Grimaud aan de piano. En in de muziekwereld zeggen wij ook, gebruiken wij Brahms ook wel eens als werkwoord. Het moet Brahmsen. En ik denk dat u gehoord heeft waarom we dat soms gebruiken. U kent ze vast, de tokkelende klanken van de mandoline. Stadsgenoot en oprichter Benny Ludeman zwaaide vanaf 1964 het dirigeerstokje bij het mandolineorkest Estrelita uit Moleschot. Als de grote muzikus die hij was op de dwarsfluit, gitaar en banjo, was de klank van de mandoline wel zijn grootste liefde. En hij zag het als zijn missie om het instrument populair te maken, en zelfs zo dat het een volwaardig hoofdvak werd aan het conservatorium. Het verhaal van de Ludemannen is echt een vader-op-zoon verhaal, wat perfect past bij een vaderdagprogramma. Benny's opa was voorzitter van de Harmonie in Breda. Zijn ouders hadden instrumenten aan de muur hangen en stimuleerden hem in het muziek maken. En na zijn studies in Tilburg en Amsterdam aan de conservatoria daar maakte hij grote concertreizen met het Malandro Orkest en ook met Concertgebouw Orkest. En hij begeleidde heel veel bekende podiumpersoonlijkheden zoals Robert Long, Jenny Arion en zijn grote vriend Toon Hermans. Inmiddels heeft zijn zoon Marco Ludeman na bijna 60 jaar het stokje letterlijk van zijn vader overgenomen. Luister naar het prachtige The Song of Japanese Autumn van componist Yasuo Kuwahara, uitgevoerd door mandolineorkest Estrelita onder leiding van vader Benny Ludeman zelf in een live opname uit 2017.

Dat was Estralita, onder leiding van Benny Ludeman met The Song of the Japanese Autumn. En dan is het weer tijd voor de weekagenda. Vanmiddag speelt het mandolinorkest Estralita, wat u zojuist hoorde, een concert in de Sint-Martinuskerk in Prinsenhagen. Het begint om 14:00 en het staat onder leiding van inderdaad de zoon van Marco Ludeman. Op 25 juni dan speelt pianiste Anastasia Sumkaile tijdens het Ulvenhout dinerconcert. Het arrangement omvat een apparatief, een diner, wijn, een café complet en dus het concert. En dat alles begint om 6:30 aan de Heistraat 16 in Ulvenhout. Maar let op, vooraf reserveren. Op 26 juni staat Veel Zuid in het Chassé Theater te Breda, onder leiding van dirigent Duncan Ward spelen zij Stravinsky's Petrushka, Poulenc's Lebich, een symfonia concertante voor cello en orkest van Oscar Stranoy, met pianist Alexandre Tarot en cellist Jean Guino Quitas. Aanvang 7:30. En op 28 juni zijn we weer te gast bij Ulvenhout Klassiek met het dinerconcert. Begint weer om 6:30. En meer informatie over de programmering kunt u te zijner tijd vinden op de site van Ulvenhout Klassiek. En tenslotte, op 28 juni staan heel Breda en omliggende gemeentes in het teken van gluren bij de buren. In de huiskamers, tuinen en zonnige openluchtpodia van deelnemende stadsgenoten kunt u genieten van allerlei kunst en muziek, ook klassiek. Toegegeven, niet heel veel klassiek, maar misschien omdat we het nu draaien, voelen meer mensen zich aangesproken voor volgend jaar. Een mix van uitvoerende, van amateur tot professional, staat vanaf 1:00 klaar. Kijk voor het uitgebreide programmaoverzicht op de site van Gluren bij de Buren. En naast alle kunst is het een mooie gelegenheid om eens achter de voordeuren van de stad te mogen kijken.

Ellie Ameling, sopraan, en Benny Ludeman, mandoline, Mozart, Com Libetita. In het kader van Vaderdag mocht Benny's uitstapje met de wereldberoemde Rotterdamse sopraan vandaag niet ontbreken, vond ik. Op speciaal verzoek nu Beethovens strijkkwartet nummer 16. Dit werk wordt in de neurowetenschap ook wel gezien als een historische mijlpaal in onderzoek naar eenzaamheid. Het stuk is gecomponeerd in de laatste pijnlijke momenten van Beethovens leven in 1826. Zijn doofheid dwong hem om een intern klanklandschap op te bouwen zonder toegang tot externe feedback. En volgens de neurowetenschap communiceert dit andante daarom direct met het zenuwstelsel zonder tussenkomst van beoordelende factoren. Het stuk neemt de luisteraar mee in een staat van niet weten en niet beoordelen naar een plek waar een zachte dialoog kan plaatsvinden tussen kwetsbaarheid en ruimte. En door het verdwijnen van de akoestische en visuele stimuli creëerde Beethovens brein een frequentie van pure emotionele veiligheid. Dat zeggen in elk geval de neurowetenschappers. En zij zeggen ook: wanneer we stoppen met schreeuwen om gehoord te worden in de wereld, ontstaat er ruimte om onze diepste waarheid te delen. Muziek die ons brein eraan herinnert wat het betekent om mens te zijn. Dirigent Seiji Osawa heeft het gegeven in 2015 perfect weten te pakken. Luister maar naar Beethovens andante uit het String Quartet nummer 16 in F majeur, opus 135. Lento assai e cantabile e tranquillo. Meester Seiji Osawa dirigeert het studentenorkest van zijn eigen Seiji Osawa International Academy of Switzerland.

0: Beethovens Andante uit het String Quartet nummer 16, opus 135, gespeeld door Seiji Osawa en zijn eigen Seiji Osawa International Academy of Switzerland studenten. Terug naar Vaderdag. Op mijn vraag, wat is de lievelingsklassieke muziek van je vader? En die vader is een van mijn popcollega's op Codarts van de popafdeling, was het antwoord van de dochter, Maurice Ravel. Waarop ik zei, oh, dan zeker de bolero. Maar geheel tegen mijn verwachting in, zei ze, L'enfant et le sortilège, het kind en de betoveringen. Ik viel echt van mijn stoel, want dit stuk kennen niet heel veel mensen. In mijn eigen studietijd aan het Rotterdamse Conservatorium hadden wij de eer om met Simon Rattle, toen nog geen sir, aan dit meesterlijke stuk te werken. We zaten in het koor en er was een minuscuul solorolletje voor mij. Het was een onvergetelijke week van repetities met een concertante uitvoering in de Doelen onder leiding van de toen nog niet zo bekende sir Simon Rattle. L'enfant et le sortilège van Ravel is een van de mooiste grootste stukken over de kindertijd. Verfijnd, subtiel opgebouwd, vol verbeeldingskracht en humor. En vooral de zangers moeten echt over een enorme dosis humor beschikken om dit stuk tot een goed einde te brengen. Voor het orkest is het de uitdaging om in de enormiteit van de klanken de speelsheid te bewaren of, zoals Simon Rattle zelf zegt, de lichtheid van een zware vogel. Het is een sprookje over een zoontje, een jongetje, dat zijn huiswerk niet wil maken en als straf laat zijn moeder hem alleen in zijn kamertje. En hij wordt zo boos dat hij gooit en smijt met zijn speelgoed. Hij verscheurt zijn leerboek, pest de speelgoeddieren, gooit met de theepot en het theekopje en de oude klok. En daarop komen de dingen tot leven en ze komen op hem af. De cijfers lopen weg uit het leerboek. En terwijl de chaos compleet wordt, raakt een speelgoed-eekhoorntje gewond. En dan ontfermt het kleine jongetje zich over het diertje. De dingen in zijn kamertje zien dat en zij geven de strijd op en brengen het jongetje terug naar zijn moeder. Dus, voor mijn leuke collega Boody op zijn vaderdag het volgende fragment. Sir Simon Rattle leidt het Rundfunkkoor Berlin en de Berliner Philharmoniker in 2008. Met onder meer Maddalena Kozena als het kind, Nathalie Stutzman als het Chinese theekopje, ook niet de minste, en José van Dam als boom. We vallen in het stuk als het boze kind en de boze klok elkaar tegenkomen, met aansluitend het duet van de kibbelende en later dansende en knuffelende theepot en het China Bone theekopje.
1: Je ne peux plus m'arrêter de sonner, je ne sais plus l'heure qu'il est, il m'a ôté mon balancier. J'ai d'affreuses douleurs de ventre, j'ai un courant d'air dans mon centre, et je commence à divaguer. Ding, ding, ding, laissez-moi au moins passer, que j'aille cacher ma honte, sonner ainsi à mon

0: ding, ding.
1: Oh, is jouw maatje.
2: Roten.
1: Peter Hand.

Nou, dat waren het theekopje, de theepot en de klok in L'Enfant et le Sortilège van Maurice Ravel. De moeite waard om eens een video te vinden of een opname te vinden met beeld en daarna te kijken. En dan vooral onder leiding van Sir Simon Rattle. En dan zijn we weer aan het einde bijna van dit uur klassiek in en om Breda. We sluiten af met een opname uit 1986 van het ongeëvenaarde Beaux-Arts Trio. Van Met Rachmaninoff's Trio Elegiac, nummer 1 in G mineur. Opus posthumus, Lento Lugubre. Hij schreef het stuk op 19-jarige leeftijd voor viool, cello en piano. En het is een compact en gepassioneerd hoogdramatisch stuk. De première vond plaats in Moskou in 1892 met componist Rachmaninoff zelf aan de vleugel. En waarom draai ik dit op Vaderdag? Geen idee eigenlijk, maar gewoon omdat ik het nog altijd zo intens mooi vind en ik het vroeger helemaal op mijn kamer aan flarden heb geluisterd. Geniet nog even met me mee van het Beaux-Arts Trio en Rachmaninoff's Trio Elegiac. Fijne zondag. En heel graag weer tot een volgende keer.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. De opbrengst van de Nacht van de Vluchteling gaat naar noodhulp in Libanon, de Democratische Republiek Congo, Somalië, Afghanistan, Burkina Faso en Oekraïne. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuy, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast, volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
0: Dit is Breda Nu.
1: Breda Nu.

0: ontwikkeling. Dus ja, kickback laat. Als het uit dat leidt, heb je uiteindelijk nog niet veel aan, want je hebt mensen nodig die met dat talent aan het werk gaan. Die gaan zorgen voor projecten, voor exposities, voor evenementen. Die, nou ja, alles wat die talenten rondom hun werk niet zelf zouden moeten organiseren, dat moeten anderen doen. Daar moet je ook voor opleiden. Dat zie ik heel erg in praktijk van Blindwells en van Graphic Matters. Als wij teamuitbreiding zoeken, vind je zelden mensen met de juiste ervaring, omdat die hier niet zijn. Dus we gaan ook 3 mensen opleiden die als mogelijkmaker hun kansen gaan projecten. Dan is er nog een laag daaronder en die is eigenlijk veel breder. Van ja, hoe kun je zoveel mogelijk makers bereiken in de stad? Dus ook daarvoor gaan we regelmatig, zo'n beetje om de 2 maanden, een activiteit organiseren. Dat kan een inspirerende lezing zijn, dat kan een workshop zijn. Maar het gaat erom dat zij kennis kunnen opdoen, kennis kunnen uitwisselen, maar vooral ook elkaar vaker ontmoeten en misschien ook wel zo samenwerken. Dus dat is eigenlijk, zijn dat 3 dingen die heel erg samenhangen met het ontwikkelen van de makerskant. Daarnaast gaan we heel erg onderzoek doen naar wat is nou die keten van creative design? Waar ontbreekt het aan in de stad? Waar is behoefte aan? Wat zouden we kunnen versterken? Wat er al is, maar nog beter kan. En uiteindelijk moet dat ook weer tot een advies leiden. Want het geld is maar voor 2,5 jaar. Dus aan het einde van de rit wil ik gewoon dat er een goed plan ligt voor wat kan die, wij noemen het nu even de Creative Design Hub, wat kan die in de toekomst zijn. En dat kan best een gebouw zijn, maar op dit moment, er is geen gebouw. Ik weet ook helemaal niet welke behoeften wij hebben in dat gebouw. Dus laten we vooral eerst gaan uitvinden wat de behoeften zijn, om vervolgens te zoeken naar geschikte plek. Als wij nu ergens gaan zitten, dan beperken we onszelf wellicht veel te veel in wat we daar kunnen. En daarna,
1: maar als ik je even mag onderbreken, ja. Volgens mij in de omschrijving van de tender wordt Electron toch wel degelijk ook als fysieke ruimte genoemd. Hoe zit het met de plek van Electron binnen dit concept?
0: Nou, de plek werd aangegeven als een potentiële plek waar iets zou kunnen, omdat er ruimte was. Wat ik belangrijk vind, is dat we laten zien dat we er voor heel de stad zijn. En ik vind het gewoon dat als wij nu in Electron zouden zitten, dan kan het voor andere mensen overkomen alsof het alleen maar voor de gebruikers van Electron is. Maar dat is het niet, want talent zit door heel de stad verspreid. Dus ik wil het opzoeken met de activiteiten die we doen. En dat kan betekenen dat we ook een activiteit in Electron doen. Maar er zullen nog veel meer activiteiten ook op andere plekken zijn. Juist om uit te stralen, hey, we zijn er voor heel die stad. We gaan op zoek naar de plekken. En door het te doen komen we erachter welke behoeften we in de toekomst hebben. En ja, die 2 lege werkruimtes die nu in Electron beschikbaar waren, ja, die moesten we ook gewoon huren. Ja, als je die niet nodig hebt, dan is het zonde om dat te doen.
1: Maar ze zijn geen partij in dit initiatief van dit samenwerksverband vanuit Graphic Matters.
0: Nou ja, Electron is een verzamelgebouw voor ateliers en is geen organisatie op dit moment die hier een rol in speelt.
1: Maar goed, het is wel een organisatie die natuurlijk ook lang geijverd heeft voor zo'n broedplaats.
0: Stichting Beeldmakers heeft een broedplaats beheerd. Hadden ook de kans om hierop in te schrijven. Ja, en er zijn andere keuzes gemaakt om dat niet te doen. En op dit moment is er geen organisatie anders dan de verzameling van ateliers.
1: Nog een ander punt wat mij opviel in het persbericht ook. Dat was meer de wethouder. Die noemt de stad, of die ziet de toekomst als stad van toegepaste technologie en creativiteit. Die technologie, daar moest ik even over nadenken, want dat ben ik eigenlijk nooit zo tegengekomen.
0: Die is er wel degelijk. En het leuke is, die toegepaste creativiteit en technologie, dat komt heel erg vanuit het economisch beleid. Dus wat je ziet is dat deze tender ook iets is wat het economisch beleid en het cultuurbeleid verbindt. En er zijn al diverse hubs in Breda op het gebied van technologie. Dus er is een robotics lab, ze zijn bezig met AI, er wordt een soort testruimte voor de openbare ruimte voor technologie gemaakt. Er is een game hub. Er zijn best wel wat initiatieven al op het gebied van die technologie. En ik denk dat het heel belangrijk is dat juist ook de creativiteit daar nu aan wordt toegevoegd. Omdat het misschien anders wel heel erg technologisch wordt. Maar dat je ook op een leuke manier kan gaan nadenken over, ja, hoe pas je dat nou toe? Of voor wie is dat nou belangrijk, die technologie? En dat je niet te veel gaat zitten nerden met z'n allen.
1: Ja, dus je kunt het wat meer met elkaar verbinden. Want ik denk bij het grote publiek is dat misschien allemaal helemaal niet zo bekend. Al die initiatieven die je net noemde, die technologische initiatieven.
0: Nee, dat begint ook vaak klein. Hè. Je hebt start-up hubs, ja, daar zitten kleine bedrijfjes. Er zijn vaak studenten die samen zijn afgestudeerd en hun concept gaan doorontwikkelen. Zijn niet altijd diensten die direct zichtbaar zijn in de stad, maar wel belangrijk zijn dat ze hier ontwikkeld worden. Dus ik denk dat, dat door die samenwerking het misschien wat meer zichtbaar wordt. Maar ook als je kijkt naar een festival als Turf, wat natuurlijk ook heel belangrijk deel op technologie draait. En dat zie je ook aan de partners die daarin meedoen, zoals een CM en handpicked agencies. Ja, dat zijn toch ook wel partijen voor wie technologie echt heel belangrijk is.
1: Tegelijkertijd zit er ook een hele grote club in, namelijk de Grote Kerk. Ja, die zou ik hier eigenlijk niet zo gauw in verwacht.
0: Nou ja, groot in de zin van het gebouw zijn ze zeker groot. Als organisatie wordt er met weinig mensen heel veel werk verzet. En wat je ziet is, de Grote Kerk heeft zich gepositioneerd als huis van verhalen. Als je nu de kerk bezoekt, zijn er ook allerlei interactieve ervaringen die je kunt opdoen. Dus waar technologie en creativiteit een rol spelen in het vertellen van de verhalen die bij die kerk horen. Dat zijn er heel veel. En dat kun je op hele creatieve manieren doen. Dus een van de ideeën die wij nu ook hebben is van ja, hoe kun je door zo'n mogelijkmaker daar de ruimte te geven, door middel van creativiteit het verhaal van die grote kerk blijven vertellen en steeds weer op andere manieren die verhalen bij mensen brengen.
1: Tot slot toch nog even terug naar die locatie. Want je zegt van ja, we gaan gewoon in de hele stad dingen doen. Maar ik heb juist ook wel het idee dat er vaak een gebrek is aan locaties. Ook bijvoorbeeld voor exposities is het ook niet echt heel erg uitgebreid. Dus denk je dat dat niet een probleem wordt om, als je activiteiten gaat organiseren, om überhaupt geschikte locaties te vinden?
0: Voor de activiteiten die wij nu gaan doen is dat geen probleem. Deel geheel je mening dat voor expositieruimte is er echt een ruimtegebrek. Daar zijn we met andere ideeën op bezig. Maar voor nu, voor de broedplaats, zijn het vooral kleinschalige bijeenkomsten die kort duren. Het zijn geen grote exposities waarvoor dat soort ruimtes nodig zijn. Die zijn in de toekomst wellicht wel nodig. Dus daarom wil ik ook zo graag onderzoeken, wat voor ruimte hebben wij nodig? En als wij nu ergens in een hok gaan zitten, dan zit je er bij wijze van spreken aan vast. Terwijl je na een jaar erachter komt dat je een heel andere behoefte hebt. Dus ik vind het heel belangrijk eerst uitvinden van ja, wat kunnen we allemaal? Wat willen we allemaal? Wat is er daarvoor nodig? En kunnen we misschien wel op die plekken waar de stad zich aan het ontwikkelen is, daar een geschikte locatie voor vinden? Dus vandaar dat we nu zeggen van nou, we gaan eerst testen op verschillende plekken. Het is allemaal kort programma. Kleinschalig in de zin van er hoeven geen honderden mensen bij elkaar te komen. En als dat wel nodig is, ja, dan zijn er echt wel plekken waar dat kan.
1: Maar je noemde een termijn van 2,5 jaar.
0: Ja, de opdracht loopt tot eind 2028. En dat is niet geheel toevallig, want dat is ook hoe de meerjarensubsidies lopen van alle instellingen. En ja, dan moet er gewoon een plan liggen voor wat er na 2029 moet gebeuren. En vergelijk het een beetje met Bloos. Alleen hoop ik wel dat deze ontwikkeling een stuk sneller gaat. In 2005 zijn ze bij Bloos ook begonnen met het idee van ja, dit moet ooit een broedplaats worden voor de performing arts. Ja. Ik hoop niet dat wij 20 jaar moeten wachten tot er een gebouw komt. Maar,
1: nee, maar kijk, Bloos krijgt gewoon een theater. En een theater bouw je niet voor niks natuurlijk. Daar blijven natuurlijk voorstellingen gegeven worden. Maar als jullie programma afgelopen is, dan wil je natuurlijk wel dat er een vervolg komt.
0: Ja, maar daarom is een doel van wat we nu gaan doen, is ook het plan maken waarmee we daarna verder kunnen. En als we nu alleen maar zouden focussen op de activiteiten, ja, dan komt die continuïteit in gevaar. Maar het is gewoon zo, zeker door de opdrachtssituatie, ja, die is eindig. En vandaar dat er gewoon een goed plan moet komen van wat ga je dan daarna doen, maar ook in welke vorm. Weet je, wij pakken dat nu op vanuit Graphic Matters omdat dat al bestaat, omdat dat zorgt voor dat we snel kunnen beginnen. Als we nu een stichting op moeten richten, dan zijn we een half jaar verder voordat we een bankrekening hebben. Ja, dat vertraagt enorm als je maar zo weinig tijd hebt. Dus wij pakken hem nu op, gaan iets ontwikkelen en het kan best zijn dat daar een advies uitkomt om een nieuwe entiteit op te richten waarin verschillende partijen vertegenwoordigd zijn en waarin we onze toekomstambitie gaan waarmaken.
1: Goed, nou voorlopig ben ik even op de hoogte, maar ik denk dat we gewoon nog eens een keer bij je terug moeten komen als je wat langer aan de gang bent.
0: Ja, kijk, ik moet nog beginnen. We hebben alleen het plan geschreven, de opdracht wordt snel ondertekend en dan kunnen we echt aan de slag. En dan gaan we activiteiten organiseren, dus dan wordt het een stuk concreter. Gaan we ze talenten selecteren waarmee we gaan werken. Dus dan ga je er wel echt wel veel meer van zien en merken. En nu is het vooral een proces.
1: Goed, terug dan maar. We komen nog een keer terug in het nieuwe culturele seizoen.
0: Tot dan.
1: Dennis Elbers was dat van Graphic Matters over de nieuwe broedplaats Creative Design die hij samen met een heleboel andere organisaties gaat vormgeven.

0: Een klein stukje Gallow Street was dat, een Amsterdamse band. In een expositie in de Stadsgalerij verbindt de Spaanse kunstenaar David Maroto de geschiedenis van de Spaanse dictatuur onder Franco met die van het activerend volkstheater. En dat volkstheater bestond uit Bredase kunstenaars die zich in de jaren 70 verzetten tegen de Spaanse machthebbers. Met Esther van Rosmalen van de Witte Rook, de opdrachtgever van de expositie, nam ik een kijkje in de Stadsgalerij. Ja, hoe kwam deze tentoonstelling tot stand?
1: Bij Witte Rook hebben we een programmalijn, dat noemen wij de Spanje-projecten. En bij die Spanje-projecten gaan we uit van de gedeelde Nederlandse Spaanse geschiedenis, die in Breda natuurlijk best aanwezig is. Wij nodigen daarvoor kunstenaars uit, vaak Spaanse kunstenaars of kunstenaars die in Nederland wonen met een Spaanse achtergrond, om daar een hedendaags perspectief op te geven.
0: En dat geldt ook voor David Maroto, want hij is Spanjaard, maar hij woont af en toe in Nederland?
1: Hij woont al 25 jaar in Nederland, deels in Rotterdam en in Antwerpen. Bij hem speelt ook de Spaanse geschiedenis een grote rol in zijn werk. Vandaar dat we hem ook uitgenodigd hebben om zich te verdiepen in een aspect van de Bredase geschiedenis. En ja, dat heeft hij ook gedaan. Dus zo zijn we gekomen op het Activerend Volkstheater.
0: Ja, daar gaan we het zo over hebben. Want meestal, je zegt het al, Breda heeft natuurlijk een geschiedenis met Spanje. Maar dan denken we meestal aan Willem van Oranje. Dus dat gaat wat verder terug. Hebben we het over David Maroto, dan hebben we het over de Spaanse burgeroorlog. De periode van Franco, dat is een periode in zijn leven geweest. Ja, niet van hem persoonlijk, maar van zijn familie. Die heel bepalend is geweest. Hè? Wat is er gebeurd?
1: Er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd tijdens die Spaanse burgeroorlog. Wat mij vooral opviel is dat we dat een beetje zijn vergeten. Terwijl heden ten dagen is dat gewoon super actueel. Want toen kwam echt het fascisme op in Europa. In een volle breedte en sterkte. Ook Hitler was toen actief. Ja, wat er in Spanje gebeurd is, dat er dus verschillende groepen daar met elkaar de strijd opzochten. Dan moet je denken aan communisten, marxisten. Spanje was toen een republiek, dus je had daar ook een groep, met name onder leiding van generaal Franco, die zich enorm een fascistische dictatuur, of in ieder geval een fascistische inslag had. Ja, en al die groepen, ik vergeet nog de socialisten, er waren ontzettend veel groepen die dan met elkaar in gevecht gingen om proberen die republiek te bewaren en te bewaken.
0: En dat niet alleen, maar dat heeft ook behoorlijk lang geduurd. Dat was wel 40 jaar, zeg ik eventjes, voor de vuist weg. Die burgeroorlog volgens mij geduurd heeft.
1: Nee, die burgeroorlog was vrij kort. Die startte in 1936 en die duurde tot 1939.
0: Ja, ik bedoel meer het Franco-regime dan eigenlijk.
1: Ja, het Franco-regime dat duurde echt tot 1975. Dus in 1939 is de burgeroorlog beslist in het voordeel van Franco, met als gevolg dat er een fascistische dictatuur is gevestigd. En ja, die heeft geduurd totdat hij overleed.
0: Dan weer even terug naar David Maroto. Zijn grootvader is een van de slachtoffers van dat regime.
1: Ja, zeker. En dat is een van de persoonlijke kwesters van David ook. Het is ook een beetje een familietrauma. In 1936, zijn grootvader is gevraagd om zich te melden bij de burgemeester. Want wat speelde er in die tijd? Er was nog niet dat daar direct een Franco-groepering daar kwam. Maar er was al werd misbruik gemaakt van de situatie om bepaalde personen, om welke reden dan ook, in die samenleving, om die dus uit te schakelen. En dat is vermoedelijk ook daar gebeurd, want zijn grootvader was gewoon een boer. Hij had verder geen specifieke politieke motivatie. Het was ook geen activist, het was ook geen socialist of marxist. Dus er was eigenlijk niet echt een reden. Maar hij moest zich melden op dat stadhuis met het idee van, ik ga maar zo snel mogelijk, dan ben ik snel weer terug. Maar hij is nooit meer teruggekeerd.
0: En volgens mij hebben ze dat lichaam ook nooit teruggevonden. Of is dat in een massagraf terechtgekomen?
1: Nou, David heeft wel kunnen lokaliseren waar dat massagraf is. Dan ga ik je even verwijzen naar een van de...
0: Daar lopen we even naartoe, want aan de wand hangen heel veel... Ja, het zijn een soort pamfletten of een soort statements, denk ik, in het Engels.
1: Ja, wat David hier heeft beschreven, dat is in feite zijn missie om zijn grootvader toch weer terug te vinden. Dan moet je wel realiseren dat dat in Spanje een heel moeilijk onderwerp is. Je noemde net al die heerschappij van Franco. Die heeft geduurd tot 75 en daarna ging die dood. Terwijl een heleboel andere landen waar een dictatuur was, denk even aan Portugal, daar is een revolutie geweest. En in Spanje gebeurde dat niet. Met andere woorden, Franco heeft helemaal kunnen voorbereiden hoe Spanje daarna eruit zou zien. Niet helemaal, maar voor een deel is dat wel gelukt. En een van de dingen is dat alle machthebbers onder het regime van Franco, die zijn gebleven. Die machtsstructuren bestaan nog steeds. Iets openen zoals een massagraf is niet wat heel erg geliefd is onder die machthebbers. Want dan haal je een waarheid naar voren die eigenlijk liever niet uitgesproken wordt.
0: Dat is iets wat je natuurlijk niet altijd realiseert. Je denkt, maar dat is natuurlijk heel naïef. Je denkt, de dictator is dood. Nu kunnen we allemaal weer fijn verder met ons leven in een goed geleide maatschappij. Maar wat je zegt, al die mensen die zaten natuurlijk nog op hun posten. Dus dat sudderde nog een hele tijd door. Jij zegt zelfs nog tot op de dag van vandaag.
1: Nog steeds is dat een kwestie. Er is nu een socialistische regering en dat maakt het voor een deel makkelijker. Er is namelijk ook vorig jaar werd er 50 jaar transitie gevierd. Met andere woorden, Spanje is in transitie naar een democratie, maar ze zijn niet 50 jaar een democratie.
0: Nou, we hebben het uitgebreid nu gehad over de Spaanse dictatuur, maar daar is ook een link met Breda. Ik moet zeggen, die kon ik niet bedenken of ik kende die geschiedenis helemaal niet. Want dan hebben we het over het Activerend Volkstheater, ook de titel van deze tentoonstelling. Dat was dus een club in Breda die zich heel erg verwant voelde of die wilde zich loyaal opstellen. Vertel eens iets over die achtergrond.
1: Toen wij David uitgenodigd hebben om een Bredase connectie te zoeken, stuitte hij dus op het Activerend Volkstheater. Ze hebben, en eigenlijk met name met één stuk dat ze hebben uitgevoerd, Franco de Tweede. Die titel geeft denk ik al een beetje weer wat de connectie zou kunnen zijn. Want het stuk is namelijk uitgevoerd in 1976.
0: Na de dood van Franco.
1: Exact. Want wat gebeurde er toen? Franco heeft een opvolger aangewezen. Dat was Juan Carlos, koning Juan Carlos. En dat was een kleinzoon van de voormalige koning, dus die afgezet was, want ten slotte was Spanje republiek geworden. Hij heeft de monarchie dus weer hersteld met het idee dat Franco, zijn nalatenschap zo doorgezet werd via de koning, Juan Carlos. Dat was eigenlijk precies waar deze groep ook kritiek op gaf. Dat Juan Carlos helemaal niet zomaar een nieuwe monarch was, maar dat het in feite gewoon Franco de Tweede.
0: Maar dat was de verwachting, maar dat viel toch in de praktijk wel mee. Hij heeft toch best wel schoon schip gemaakt, toch allerlei mensen wel uit hun posities gezet en toch wel gewerkt aan die democratie. Kun je daarover twisten?
1: Je kan er zeker wel aan verbinden dat er iets ontstaan is wat niet verwacht was. Er is zeker een democratie ontstaan. Juan Carlos heeft zich toch iets anders ontwikkeld dan bij aanvang werd gedacht. Konden ze toen nog niet weten. Want hoe zij toen te werk gingen, dat ze ook heel erg kritisch waren. En overigens moet ik zeggen, er waren veel meer Nederlanders daar kritisch op. Dat Spanje zich ineens ging manifesteren als een vakantieland. Zon, zee, sangria, alsof er niks gebeurd was. Dus dat kaarten zij aan in een theaterstuk, waarbij ze ook samenwerkten met Spaanse vluchtelingen die ook hier in Nederland, in Breda waren. Dat waren eigenlijk ballingen, politieke vluchtelingen, die ook tijdens dat theaterstuk ook hun verhaal konden vertellen. Dus het was eigenlijk een multimedia spektakel. Want ze hadden dus daar diaprojecties, ze hadden zang, ze hadden marionetten erbij, ze hadden discussie. Dus
0: dan lopen we toch eventjes naar, dat is toch een beetje het middelpunt zo'n beetje van deze tentoonstelling. We hebben de foto's al gezien, ook op onze website. Dat zijn drie poppen. Ik vermoed dat de meest rechtse, zou dat Franco kunnen zijn of niet?
1: De meest linkse. Ik moet je corrigeren, want die jij de meest rechtse noemt, dat is Jozef Luns. Onze oud-minister van Buitenlandse Zaken, ten tijde dat het allemaal speelt. En later was hij natuurlijk ook de eerste Nederlandse secretaris-generaal van de NATO. Rutte 1, zeg maar.
0: En wie is dan de middelste?
1: De middelste is Juan Carlos. En een leuk detail te melden, dat dit zijn dan gekleide bustes van deze drie personen. Dus Franco, Juan Carlos en Jozef Luns. Die zijn gemaakt naar de marionetten. Dus ze zijn niet naar foto's van deze personen, maar echt zoals die poppen zijn gemaakt. Want die poppen die bestaan niet meer, die zijn vernietigd.
0: Ze zijn nog wel te zien op jullie website. Nog een foto van Johan van Gurp, van oud-fotograaf van B in de Stem. Dat is inderdaad een hele grote pop. Die zit dan naast wat mensen aan tafel. Ja, maar wel mooie poppen.
1: Ja, ja, helaas. Ze zouden fantastisch zijn als ze nog waren. Dan hadden we ze zeker laten zien. Maar in dit geval heeft David ervoor gekozen van ik wil ze een rol geven. Hij is er wel gereconstrueerd.
0: Hey, maar dat Activerend Volkstheater, dat stuk opgevoerd. Hoe lang hebben ze eigenlijk bestaan? Want ik vind het echt een bijzondere gebeurtenis. Ik kende het niet.
1: Dat weet ik niet precies. Maar wel het bestond uit Bob Entrop, die later bekend is van Kritische Filmers. Leo Dijkgraaf en Gerard Arkink. En een leuk detail is om te melden dat Leo Dijkgraaf, die heeft onder andere de poppen gemaakt en bediend. Maar hij is daarmee verder gegaan. En onder andere heeft hij dus ook de rol van Pino in Sesamstraat vervuld.
0: Je had het natuurlijk al even over de Spaanse ballingen die naar Nederland kwamen. Hoe was dat in die periode? Kijk, nu hebben we toch een ingewikkelde periode waarin veel mensen zich afkeren van vluchtelingen nog voordat ze zelfs maar gearriveerd zijn. Hoe was dat in Breda in de jaren 70?
1: Daar exact weet ik het niet, maar wat ik wel heb begrepen is dat er natuurlijk altijd wel angst was dat ze toch gevolgd werden door het Franco-regime. Dat had echt een lange arm. We hebben eerdere projecten gedaan, Spanje-projecten gedaan. Een daarvan was ook brieven uit Spanje. En uit dat project weet ik ook dat er best wel angst was. Zij probeerden toen ook, die twee kunstenaars, Carmen Nogueira en Elena Prado, probeerden ook contact te zoeken met mensen die nu nog hier wonen en die ook politiek activist waren. Nog steeds durven zich daarover niet uit te spreken, omdat nog, wat ik eerder vertelde, dat Franco-regime, er zijn nog steeds sporen terug te vinden in de Spaanse maatschappij. Dus het is niet zonder risico. Zelfs nu niet.
0: We lopen nog even naar een kunstwerk wat meer verborgen zit. Letterlijk achter een gordijntje. Dan zien we wat meer van de kunstenaar David Maroto. We zien foto's van hem, van portretfoto's van hemzelf.
1: Ja, dit is een beetje verborgen kunstwerk in de tentoonstelling. Wat hij hier gedaan heeft, is dat hij begonnen is met een zelfportret. Misschien is het goed om even te weten dat waar we net over spraken, over dus de Spaanse burgeroorlog en zijn grootvader. Dat is onderdeel ook van zijn kunstenaarschap, om te zorgen dat zijn grootvader, die heeft geen graf, die heeft geen gedenkplaat. Hij is eigenlijk gewoon een beetje verdwenen uit de geschiedenis om hem levend te houden. Dus om in feite de kunst te gebruiken om de herinnering aan zijn grootvader te bewaren. Als je het nu zo ziet, hij heeft dus ook zichzelf in de kunst vereeuwigd, om dan ook, bijvoorbeeld, hij heeft geen kinderen, dus zonder hem verdwijnt alles. Ja, ik zie het zelf dat hij zichzelf ook nu een plek daarin heeft gegeven door één keer in de 7 jaar een foto van zichzelf te maken en die te herhalen waarbij die foto bijkomt. Dit gaat eigenlijk continu door totdat hij overleden is.
0: Goed, een bijzonder verhaal over een bijzondere periode. Dankjewel voor je toelichting. Esther van Rosmalen was dat over het Activerend Volkstheater in de Stadsgalerij. Nog te zien tot en met 5 juli. Openingstijden donderdag tot en met zondag van 1 tot 5. En ook aardig om te vermelden is dat er volgende week zondag 28 juni om 2:30 een lezing is door Stephanie Massink in de Stadsgalerij. Zij belicht dan de rol van Nederland in de overgang van Spanje van dictatuur naar democratie en maakt duidelijk dat Nederland daar wereldwijd best invloed op had. Nederland kon bijvoorbeeld als kritische bondgenoot voorwaarden stellen aan de toetreding van Spanje tot de NAVO en ook nog de Europese gemeenschap toen.

0: Nou, dat was heel kort even muziek. Volgende keer wat langer. De wederopbouwwijk De Heuvel is de afgelopen jaren flink op de schop gegaan. Er zijn nieuwe woningen en voorzieningen gekomen en de naoorlogse wijk is groener geworden. Toch is het oorspronkelijke karakter van de wijk nog steeds herkenbaar. Met Luc Godery fietste ik voor onze rubriek De Ruimte in naar het Dr. Struikenplein.
1: Grensgeluiden. De ruimte in met Luc Godery.
0: De Heuvel is natuurlijk een wijk die behoorlijk opgeknapt is de afgelopen jaren. Dat zie je hier ook goed bij het Dr. Struikenplein.
2: Nou, het is vanuit hier is het eigenlijk vertrokken. Wel mooi om te zien. Dit is dus een vierkant en er loopt diagonaal een weg doorheen. En dat plein heeft men leeggelaten. Dat was één groot kaal parkeerterrein in De Heuvel. En daar kon men toch na een verloop van tijd te denken van ja, er moet wat meer leven, er moet wat meer verbinding zijn in de wijk. En is men dus gaan kijken naar bouw, naar invulling. En dat zie je terug door twee grote woonblokken, lage woonblokken, 5, 6 hoog. En één, nou, als je die vergelijkt met de brugflat, een stuk hoger appartementengebouw. En die zijn zo geplaatst dat ze die open structuur wel behouden, maar toch zorgen voor wat intimiteit.
0: Ja, je zegt intimiteit. Ik twijfel toch een beetje. Ik vind dit behoorlijk grootstedelijk. Past dat wel bij zo'n wijk als De Heuvel?
2: Als je kijkt naar de rest van de wijk, dan is dat wat vernauwd. Maar het is ook wel de wijk, als je eens goed doorheen zou lopen, is het ook toch een mengeling tussen die middenopbouwwijk en het tuindorpwijk. Er zit veel groen tussen, er zit veel voortuinen, achtertuinen. Dat soort is toch wel aanwezig. Men heeft het niet vernauwd. Peutskant, dat is dan eigenlijk de oostkant, zou je moeten zeggen. Dat is eigenlijk compacte bouw, terwijl de kant meer naar het westen van Grand Prémolière meer opere bouw is. Het mooie is van, en dat zie je ook een beetje terug in die woongebouwen, is dat op die lijn van de weg staan alle gebouwen van Peuts, je ziet die hier achter ons ook, die staan daar eigenlijk dwars op. Dus dat is één grote rij die vanaf de Rongeboomstraat hier loopt tot nog net iets verder. En daar begint dan het werk van Grand Prémolière.
0: De ontwerper van de wijk eigenlijk.
2: De ontwerper van de wijk. Hè. De stedenbouwkundige die groot aanzien had in de jaren 30 en 40. De Delftse school, zoals dat heette. Was hij de grote. Overigens, wat heel veel mensen vergeten, is dat het eigenlijk ook een Brabander is. Hij komt uit Oudenbosch. Maar dit geheel terzijde.
0: Maar veel van die kenmerkende woonblokken die je hier ziet, van Peuts, zeg jij?
2: Ja, die zijn wel
0: daarvan zijn er natuurlijk ook heel veel gesloopt in het kader van de opknapbeurt van de wijk.
2: Ja, er zijn er veel, veel, veel weggehaald. Je ziet hier achter ons nog een oude. Voor ons zit een nieuw bouw. Men heeft toch wel gezien, nou, wonen is veranderd. De voorwaarden voor wonen is veranderd. Het waren vaak kleine woningen, hè, portiekwoningen. En men heeft er nu een gezinswoning van gemaakt. Maar geheel in dezelfde stijl als Peuts. Ze zijn precies hetzelfde, bijna in de maatvoering hetzelfde. Ook als je twee gekoppelde gebouwen zoals daarvoor begeleid wonen hebt, die zijn wel in diezelfde aspecten gedaan.
0: Maar dan doel je op de woningen met het lichte metselwerk die we nu zien?
2: Het lichte metselwerk, en dat is een soort erker uitbouwen. Dus die achter deze woongebouw staat. Hè, er staat hier bijvoorbeeld 4 rijen achter elkaar. En aan deze kant zitten er ook nog. Maar er zijn ook die behouden zijn. Men vond het een interessante vorm.
0: Toch vind ik, in deze tijd, ik vind het toch lastig. Kijk, die portiekwoningen, dat zijn natuurlijk ook woningen die misschien toch wat betaalbaarder zijn in een periode waarin de huizenprijs natuurlijk sky high is gestegen. Ja. Dus dat waren natuurlijk wel mooie, en nog steeds zijn natuurlijk misschien wel hele mooie plekken voor starters op de woningmarkt.
2: Ja, voor starters wel, maar 15 jaar geleden was de wooncrisis er nog niet. Of die sluimerde als de. En toen heeft men bedacht, we moeten kwalitatieve woningen aanbieden. Hè? En die, waar mensen zich gelukkig voelen en meer ruimte hebben. Terwijl in zo'n portiekwoning is toch rumoerig, rommelig, allerlei mensen door elkaar. Je ontmoet overigens elkaar wat makkelijker. Dat is wel een ding.
0: Zeker, maar je kunt woningen natuurlijk ook grondig opknappen en verduurzamen.
2: Ja, Ja, dat is, je kunt de vorm behouden en dan zeggen van, nou, kunnen we er niet twee samenvoegen of iets in deze context. Hè? Ik weet bijvoorbeeld in Jacob Oud heeft in Rotterdam huisjes gebouwd, arbeidershuisjes. Als je daar nu komt, is het niet één woning, maar het zijn er twee tot één gemaakt. Hè? De vorm blijft behouden. Ik was er niet bij, ik durf niet te zeggen wat de beweegredenen waren. Het is ook natuurlijk, dit soort projecten zijn ook om een diversiteit in de wijk te krijgen. Hè? Dus als je vooral goedkope woningen hebt, dan trekt het ook heel veel mensen die goedkoop moeten wonen, gedwongen aan. Waardoor je dus, ja, is dan de wijk wel in balans. En dat heeft men doet. En dat heet dan een inbreiden van. Hè? Dus wat je bij heel veel wijken ziet gebeuren. Men behoudt een deel, maar men zorgt ook voor een soort nieuwe, waardoor er, ja, een nieuw elan zou kunnen ontstaan in de wijk.
0: Want wat waren eigenlijk de uitgangspunten van destijds, toen de wijk ontstaan is, van Grand Pré Molière?
2: Dat je binnen korte tijd heel veel woningen kon neerzetten. Grand Pré Molière bouwde daar een plan voor. Het bestaat uit drie delen overigens. Peuts, hij zelf. Maar hij zelf gaf weer opdracht aan andere architecten. Er zijn heel veel, te veel om op te noemen. Peuts heeft alleen deze kant in zijn eentje gedaan. Dit is ook veel verdichtender. En dan heb je nog een stuk in het midden. Dat is van, daar zit een klooster in en een hofje. En dat is van de gemeente geweest, dat moet ik zeggen. Maar die hebben daar niet zo spectaculair gebouwd.
0: En dat deel rond de Heuvelbrink, wat natuurlijk veel groener is. Wat, ja, is welk deel is dat dan?
2: Dat is van Grand Pré Molière. De kerk bijvoorbeeld, daar. Dat is van Grand Pré Molière. Wat er omheen gebouwd is, dat is gebouwd door, ja, architecten wie jij selecteerde. Een redelijk lijstje, kan ik je zeggen.
0: We gaan er nog even een paar details uitlichten. Volgens mij moeten we toch weer eventjes een eindje deze kant op lopen. Want bij een van die portiekwoningen die dan nog wel behouden is, aan de zijkant van de gevel heb je een groot, ja, hoe zou je het noemen? Een beeld?
2: Een kunstwerk. Typerend voor een plastiek, zou je zullen zeggen. Typerend voor de kunststroming in die tijd. Hij is niet origineel van hier. Hij is van een van de afgebroken scholen geweest. Het heet Levensboom. Het is volgens mij, schiet me er niet meteen op af, volgens mij van een kunstenaar genaamd Nijens of Nijsens. Je ziet ook aan de, het metalen achterwerk dat men hem hier heeft geplaatst. Maar ik vind dit wel, kunst heeft misschien geen eeuwigheidswaarde, maar ik vind wel, als je het hebt, kijk dan of je het kunt behouden en terug kunt laten komen. Hetzelfde is aan de overkant met dat beeld, de baatster. Hè?
0: Ja, dan kijken we even. Nou ja, we hebben er straks net gestaan. Dat is een heel ander beeld. Het staat in een soort waterpartijtje met een fonteintje. Ja. Een wit beeld.
2: Een wit beeld is geschonken door een van de ontwikkelaars van de wijk. Overigens dezelfde ontwikkelaar als Van Eikelenboom, die de Brugflat heeft gebouwd. Dat was een bouwondernemer, dus die zal ingehuurd zijn geweest door Peuts om het geheel op te zetten. Die heeft dat beeld geschonken. Het was eerst van beton. Dat probeer je de jaren 50 voor te stellen. Naakt. Hoe kan dat wel? Mag dat wel? Dus dat was men ook wel, dat wekte tot draad, wilde het eigenlijk niet hebben, want het was naakt en wie weet storen zich daar, ja, mensen aan. Het is later in de jaren 80 vervangen door een kunststof. En het werd ook wel het zeemeerminnetje genoemd, omdat het zo'n, ja, hoe moet je het zeggen, in beeldtaal hetzelfde is als het zeemeerminnetje bij Kopenhagen, die daar aan de kade staat. En daar, die is wel zwaar van kopen, maar ja, daar heb je altijd een vergelijking.
0: Het zit natuurlijk een beetje verstopt. Het geldt hier ook voor de Levensboom. Het is wel een hele, nu is het weer even rustig, maar een hele drukke verkeersader. Ja. Dus je moet hier echt door de wijk lopen om het allemaal, ja, goed te kunnen zien. Hè?
2: Ik zou zeker iedereen aanraden om een keer door de wijk te lopen. En waar te nemen dat juist hier van deze druk af, dat het toch wel een prachtige wijk is om doorheen te wandelen. Ik zei al, het is een soort is toch wel tuindorpachtige aspecten zitten erin. Het is wel heel mathematisch. Het mooie is hier ook in deze wijk is een blind wall te vinden, waarin twee Spaanse kunstenaars de beide karakters van de architecten van de wijk hebben verbeeld. Het introverte en het extraverte. Grand Pré Molière was heel introvert. Peuts was heel, ja, extravert.
0: We redden het net niet helemaal in onze rubriek De Ruimte in met Luc Godry. Nou, een andere keer doen we het nog eens een keer helemaal vanwege de vertraging van deze uitzending. Maar het meeste zat erin. Tot zover deze editie van Grensgeluiden. Vandaag gemaakt door Yvonne Ton met techniek van Henk Schuring. Terugluisteren kan via de website van Breda Nu. Uitzending

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rokven. De FIOD heeft vorige maand 4 verdachten aangehouden op verdenking van grootschalige btw-fraude. Onder de verdachten zit ook iemand uit Breda. Bij doorzoekingen in Loodsen werden bijna €500.000 aan contant geld in beslag genomen. Ook nam de opsporingsdienst een auto, cadeaubonnen, papieren en digitale administratie mee. Het Breda Fotofestival heeft de volledige line-up bekendgemaakt. In september verandert de stad opnieuw in een uitgestrekt podium voor fotografie en kunst. Ruim 40 fotografen doen mee. Bekende namen die meedoen zijn onder andere Noor Abed en Yuki Kihara. Vanaf 11 september is de kunst te zien. Aan de rand van het Wilhelminapark komen misschien 19 nieuwe woningen. Ze moeten gebouwd worden op de plek van het voormalige ANWB-kantoorpand. Volgens het college van burgemeester en wethouders is de woningbouw haalbaar. De komende periode wordt het ontwerp verder uitgewerkt en worden er afspraken tussen gemeente en ontwikkelaar gemaakt. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Yeah.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.
2: End of the night. I put my jacket on, calling a cab, waiting outside. You nearly passed me, but then you asked if I had a light. I told her

0: Regel jij de zonnebrand, dan zorgen wij voor de verkoeling.
1: Het is zomer in Breda. Beleef de zomer samen met Breda nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op Breda Nu.

0: Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tjuska. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht dan zeker 8 mensen het leven gekost. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Baule. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn 4 broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame-industrie. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rokven. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand op het balkon aan de Katerdonk is aangestoken. Dat hebben de brandweer en de politie bekendgemaakt. De brand zorgde voor flinke schade aan de gevel en het balkon. Diverse woningen moesten worden ontruimd. Ook de omgeving werd afgezet. Hoe de brand wel is ontstaan, is niet bekend. Het aantal gasvezelaansluitingen is sinds 2022 meer dan verdubbeld. 4 jaar geleden hadden bijna 45.000 mensen mogelijkheid tot een snellere internetverbinding. Vorig jaar lag dit op ruim 97.000. Een nieuwe aansluiting betekent nog niet direct ook toegang tot het internet. De actieve abonnementen stegen van ruim 11.000 naar ruim 34.000 aansluitingen. De FIOD heeft vorige maand 4 verdachten aangehouden op verdenking van grootschalige btw-fraude. Onder de verdachten zit ook iemand uit Breda. Bij doorzoekingen in loodsen werden bijna een 500.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Ook nam de opsporingsdienst een auto, cadeaubonnen, papieren en digitale administratie mee. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Ah!

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
7: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse.

0: te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouchka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. In Breda is het Thuislab gelanceerd. Dit is een plek waar bewoners, onderzoekers en ondernemers samenwerken om te kijken wat slimme technologie thuis met ons doet. De techniek staat niet centraal, maar meer de vraag wat inwoners willen toelaten in hun dagelijkse leven. Slimme apparaten verzamelen steeds meer data van ons en gaan daar dingen mee doen. Het is volgens de initiatiefnemers dan ook verstandig om daar goed over na te denken. Aan de rand van het Wilhelminapark komen misschien 19 nieuwe woningen. Ze moeten gebouwd worden op de plek van het voormalige ANWB-kantoorpand. Volgens het college van burgemeester en wethouders is de woningbouw haalbaar. De komende periode wordt het ontwerp verder uitgewerkt en worden er afspraken tussen gemeente en ontwikkelaar gemaakt. Een fietser is gewond geraakt na een aanrijding. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Molstraat en de Rooselarenstraat. Het meisje kwam in botsing met een auto en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda Nu.
0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse, 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouchka.

0: toren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rokven. Het aantal glasvezelaansluitingen is sinds 2022 meer dan verdubbeld. 4 jaar geleden hadden bijna 45.000 mensen mogelijkheid tot een snellere internetverbinding. Vorig jaar lag dit op ruim 97.000. Een nieuwe aansluiting betekent nog niet direct ook toegang tot het internet. De actieve abonnementen stegen van ruim 11.000 naar ruim 34.000 aansluitingen. Een opmerkelijke diefstal in de binnenstad van Breda. Er bleek namelijk een vrachtwagen opengebroken waaruit meerdere Lego-dozen waren gestolen. De politie heeft direct onderzoek ingesteld. Even later op de dag kon een verdachte worden aangehouden. Deze zit voorlopig nog even vast en de politie heeft de zaak in onderzoek. Komende week barst het Zero Waste Festival weer los. Tijdens de 5e editie ontdekken bezoekers hoe eenvoudig en leuk het is om met minder afval te leven. Dit jaar staat centraal dat niet alleen spullen, maar ook kennis, ideeën en inspiratie met elkaar gedeeld mogen worden. Inmiddels is het Breda'se concept doorgegroeid naar een landelijk initiatief. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Haven't you heard I'm the internet girl?
2: I'm getting out of here.

0: girl. Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

Dit is Breda Nu.

0: Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: Some days you're the only thing I know.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
2: Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar een eigen staat. Dit is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. Volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz getransporteerd, ondanks de bewering van Iran dat de waterweg weer is afgesloten. Bloomberg analyseerde scheepsbewegingen en zag tenminste 3 olietankers langs een route via de kust van Oman varen. Ook volgens de VS is de straat van Hormuz gewoon open. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Desk.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Komende week barst het Zero Waste Festival weer los. Tijdens de 5e editie ontdekken bezoekers hoe eenvoudig en leuk het is om met minder afval te leven. Dit jaar staat centraal dat niet alleen spullen, maar ook kennis, ideeën en inspiratie met elkaar gedeeld mogen worden. Inmiddels is het Bredase concept doorgegroeid naar een landelijk initiatief. Het aantal gasvezelaansluitingen is sinds 2022 meer dan verdubbeld. 4 jaar geleden hadden bijna 45.000 mensen mogelijkheid tot een snellere internetverbinding. Vorig jaar lag dit op ruim 97.000. Een nieuwe aansluiting betekent nog niet direct ook toegang tot het internet. De actieve abonnementen stegen van ruim 11.000 naar ruim 34.000 aansluitingen. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand op het balkon aan de Katerdonk is aangestoken. Dat hebben de brandweer en de politie bekendgemaakt. De brand zorgde voor flinke schade aan de gevel en het balkon. Diverse woningen moesten worden ontruimd. Ook de omgeving werd afgezet. Hoe de brand wel is ontstaan, is niet bekend. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.
2: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
3: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijginga werden tweede en derde, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Voor de 39-jarige Vos was het haar eerste overwinning van het seizoen. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar een eigen staat. Dat is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rokven. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders is gestart in Breda en zij hebben meteen ambitie laten zien. In de komende 4 jaar moeten er 7000 woningen bijkomen en moet de binnenstad een meerdaagse verblijfstad worden. Mensen vertrekken nu vaak na een dag, terwijl de binnenstad veel meer te bieden heeft. Het college gaat aan de slag om voorzieningen bekender te maken, zodat mensen langer blijven hangen. Het voorstel van het college moet nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad en dat gebeurt waarschijnlijk op 2 juli. De FIOD heeft vorige maand 4 verdachten aangehouden op verdenking van grootschalige btw-fraude. Onder de verdachten zit ook iemand uit Breda. Bij doorzoekingen in Loodsen werden bijna een 500.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Ook nam de opsporingsdienst een auto, cadeaubonnen, papieren en digitale administratie mee. Aan de rand van het Wilhelminapark komen misschien 19 nieuwe woningen. Ze moeten gebouwd worden op de plek van het voormalige ANWB-kantoorpand. Volgens het college van burgemeester en wethouders is de woningbouw haalbaar. De komende periode wordt het ontwerp verder uitgewerkt en worden er afspraken tussen gemeente en ontwikkelaar gemaakt. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: money op.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water. Ze verdween echter uit het zicht, waarop omstanders de hulpdiensten belden. Bij de zoektocht naar de vrouw zijn een drone, boten en een duikteam ingezet. Na een uur werd ze levenloos gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee-jump-ongeluk, waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vastzat. De vrouw had een camera waarmee ze de sprong filmde en ze worden ervan verdacht die te hebben laten verdwijnen. Een van de 3 is een 29-jarige vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungee-jump-bedrijf Entrecordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijgenga werden 2e en 3e, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Voor de 39-jarige Vos was het haar eerste overwinning van het seizoen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.
9: Muziek 21. La crème.

Musique 21, irrésistible.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden net als in de vorige films ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water. Ze verdween echter uit het zicht, waarop omstanders de hulpdiensten belden. Bij de zoektocht naar de vrouw zijn een drone, boten en een duikteam ingezet. Na een uur werd ze levenloos gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee jump ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vast zat. De vrouw had een camera waarmee ze de sprong filmde en ze worden ervan verdacht die te hebben laten verdwijnen. Een van de 3 is een 29-jarige vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungee jump bedrijf Entre Cordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
4: Avondkrakers. Platen die kraken of ooit kraker waren. Samenstelling Adrie Lips.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: ANWB, hoe kan ik je helpen?
6: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose, die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op 1 na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden net als in de vorige films ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Aan de rand van het Wilhelminapark komen misschien 19 nieuwe woningen. Ze moeten gebouwd worden op de plek van het voormalige ANWB-kantoorpand. Volgens het college van burgemeester en wethouders is de woningbouw haalbaar. De komende periode wordt het ontwerp verder uitgewerkt en worden er afspraken tussen gemeente en ontwikkelaar gemaakt. Komende week barst het Zero Waste Festival weer los. Tijdens de 5e editie ontdekken bezoekers hoe eenvoudig en leuk het is om met minder afval te leven. Dit jaar staat centraal dat niet alleen spullen, maar ook kennis, ideeën en inspiratie met elkaar gedeeld mogen worden. Inmiddels is het Bredase concept doorgegroeid naar een landelijk initiatief. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand op het balkon aan de Kater Donk is aangestoken. Dat hebben de brandweer en de politie bekendgemaakt. De brand zorgde voor flinke schade aan de gevel en het balkon. Diverse woningen moesten worden ontruimd. Ook de omgeving werd afgezet. Hoe de brand wel is ontstaan, is niet bekend. Tot zover deze Brede Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
5: ANWB, hoe kan ik je helpen?
6: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zürich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met twee andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose, die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Favoriet Spanje heeft met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië en daarmee bijna zeker de volgende ronde van het WK voetbal gehaald. Met de zege heeft Spanje zich hersteld van het pijnlijke gelijkspel tegen Kaapverdië. De openingstreffer werd gemaakt door Lamine Yamal na 10 minuten spelen. Hij maakte zijn rentree in het Spaanse voetbalelftal na een hamstringblessure. De Europees kampioen van 2024 speelt zaterdag de laatste groepswedstrijd tegen Uruguay. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Brengt. Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rokven. De A58 tussen Breda en Roosendaal gaat deze zomer 2 keer een week dicht voor onderhoud. De eerste periode is tussen 4 en 12 juli en geldt dan voor de weg richting Breda. Op 8 tot 16 augustus wordt de weg afgesloten richting Roosendaal. Weggebruikers moeten rekening houden met een half uur extra reistijd. Ga je op reis? Check dan altijd even de diverse apps. In Breda is het Thuislab gelanceerd. Dit is een plek waar bewoners, onderzoekers en ondernemers samenwerken om te kijken wat slimme technologie thuis met ons doet. De techniek staat niet centraal, maar meer de vraag wat inwoners willen toelaten in hun dagelijkse leven. Slimme apparaten verzamelen steeds meer data van ons en gaan daar dingen mee doen. Het is volgens de initiatiefnemers dan ook verstandig om daar goed over na te denken. Een fietser is gewond geraakt na een aanrijding. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Molstraat en de Rooselarenstraat. Het meisje kwam in botsing met een auto en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. Tot zover deze Brede Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zurich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Het aantal glasvezelaansluitingen is sinds 2022 meer dan verdubbeld. 4 jaar geleden hadden bijna 45.000 mensen mogelijkheid tot een snellere internetverbinding. Vorig jaar lag dit op ruim 97.000. Een nieuwe aansluiting betekent nog niet direct ook toegang tot het internet. De actieve abonnementen stegen van ruim 11.000 naar ruim 34.000 aansluitingen. Een fietser is gewond geraakt na een aanrijding. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Molstraat en de Rooselarenstraat. Het meisje kwam in botsing met een auto en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. Komende week barst het Zero Waste Festival weer los. Tijdens de 5e editie ontdekken bezoekers hoe eenvoudig en leuk het is om met minder afval te leven. Dit jaar staat centraal dat niet alleen spullen, maar ook kennis, ideeën en inspiratie met elkaar gedeeld mogen worden. Inmiddels is het Bredase concept doorgegroeid naar een landelijk initiatief. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rokven. Een opmerkelijke diefstal in de binnenstad van Breda. Er bleek namelijk een vrachtwagen opengebroken waaruit meerdere Lego-dozen waren gestolen. De politie heeft direct onderzoek ingesteld. Even later op de dag kon een verdachte worden aangehouden. Deze zit voorlopig nog even vast en de politie heeft de zaak in onderzoek. Het aantal glasvezelaansluitingen is sinds 2022 meer dan verdubbeld. 4 jaar geleden hadden bijna 45.000 mensen mogelijkheid tot een snellere internetverbinding. Vorig jaar lag dit op ruim 97.000. Een nieuwe aansluiting betekent nog niet direct ook toegang tot het internet. De actieve abonnementen stegen van ruim 11.000 naar ruim 34.000 aansluitingen. De A58 tussen Breda en Roosendaal gaat deze zomer 2 keer een week dicht voor onderhoud. De eerste periode is tussen 4 en 12 juli en geldt dan voor de weg richting Breda. Op 8 tot 16 augustus wordt de weg afgesloten richting Roosendaal. Weggebruikers moeten rekening houden met een half uur extra reistijd. Ga je op reis? Check dan altijd even de diverse apps. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/

0: supermarkten.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de Golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Okven. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand op het balkon aan de Kater Donk is aangestoken. Dat hebben de brandweer en de politie bekendgemaakt. De brand zorgde voor flinke schade aan de gevel en het balkon. Diverse woningen moesten worden ontruimd. Ook de omgeving werd afgezet. Hoe de brand wel is ontstaan, is niet bekend. Een opmerkelijke diefstal in de binnenstad van Breda. Er bleek namelijk een vrachtwagen opengebroken waaruit meerdere Lego-dozen waren gestolen. De politie heeft direct onderzoek ingesteld. Even later op de dag kon een verdachte worden aangehouden. Deze zit voorlopig nog even vast en de politie heeft de zaak in onderzoek. De A58 tussen Breda en Roosendaal gaat deze zomer 2 keer een week dicht voor onderhoud. De eerste periode is tussen 4 en 12 juli en geldt dan voor de weg richting Breda. Op 8 tot 16 augustus wordt de weg afgesloten richting Roosendaal. Weggebruikers moeten rekening houden met een half uur extra reistijd. Ga je op reis? Check dan altijd even de diverse apps. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. De A58 tussen Breda en Roosendaal gaat deze zomer 2 keer een week dicht voor onderhoud. De eerste periode is tussen 4 en 12 juli en geldt dan voor de weg richting Breda. Op 8 tot 16 augustus wordt de weg afgesloten richting Roosendaal. Weggebruikers moeten rekening houden met een half uur extra reistijd. Ga je op reis? Check dan altijd even de diverse apps. Een fietser is gewond geraakt na een aanrijding. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Molstraat en de Rooselarenstraat. Het meisje kwam in botsing met een auto en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. Aan de rand van het Wilhelminapark komen misschien 19 nieuwe woningen. Ze moeten gebouwd worden op de plek van het voormalige ANWB-kantoorpand. Volgens het college van burgemeester en wethouders is de woningbouw haalbaar. De komende periode wordt het ontwerp verder uitgewerkt en worden er afspraken tussen gemeente en ontwikkelaar gemaakt. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: What you've done to me.
1: Breda nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval.